0: Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
5: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog.

0: met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26.

0: 20 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Vroeg uit de sferen? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dat vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.

0: weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit.

0: verbouw- of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brandstof.

0: op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren

waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: En een goeie middag, luisteraars. Het is zondag 16 augustus. We zitten alweer halverwege de maand augustus. De achtste maand van het jaar alweer. De laatste maand dat er geen R in zit. En als de R in de maand zit, dan kan het al wat... Kan het, met hof nee, het kan al wat minder weren.
1: Ja, dan moeten we vitamine-tabletjes gaan slikken.
0: Dan al, man.
1: Er zit de R in de maand.
0: De zon heeft zoveel geschenen. Je hebt gewoon een overproductie van...
1: Die lekkere rode pilletjes die we vroeger altijd kregen.
0: Ja. Tegenwoordig moeten van alles, van dit en van dat en van zus en van zo, et maar gewoon verse groenten en alweer regelmatig en verse dingen. Dat is ook allemaal niet goed, zeggen ze, maar als je dat doet, dan hoef je al die andere dingen niet te doen.
1: Nee,
0: allemaal commercie. Ook.
1: Ik wil zeggen.
0: Maar luisteraars, het is wel zondag en 16 augustus. En dat betekent dat je weer alles pen en papier color kunt leggen. Want de B van Bingogram komt en de G van Gretje en de O van Otto en... stil G. En de M van Marie en...
1: Helde is krabbelbaard, maar goed, de stof lapt eroverheen en zit er straks verkloven.
0: En de N van Neuler.
1: Neuler?
0: Ja.
1: Zeg dit nou bewust omdat ik aan de poort was?
0: Ja, wie ook nog niet. Heb ik nog niet ervoor nodig gedoe.
1: Nog niet, dat zal het toch wel niet, mocht ik hopen.
0: En denk eraan, luisteraars. Hebben voor 3 weken mee gepuzzeld. Dan wordt tussen 9 en 10 wel uw telefoon in de gaten gehouden. Want als je dat nog weet, tenminste.
1: Wie de pinkie zien.
0: Zo is dat. Wat doen we nog meer?
1: Oh, we gaan vandaag alles doen. Gewoon weer de volle gangbang. Shabam, zei ze daar. Ja, zoiets. Maar in ieder geval rond 9:30 het weerpotje met Thijs Seelen. En ik kreeg mij toch vragen van luisteraars over het weer. Waar blijft die verdamping dan als het dan niet regent? Nou, gisteren had het gemerkt. Volgens mij is het allemaal in oors gevallen.
0: Volgens mij is dat verdampt voor het onder is.
1: Nou nee, want ik ga in een zwembadje stoom, want niks is zo, nou zo te water. He. Ja, dat weet ik wel zeker.
0: En een millimeter?
1: Nou, volgens mij nog wel iets meer.
0: Ik heb klamp afgemeten 2 millimeter.
1: Oh, maar gisteren had het toch een keer heel flink en hard geregend.
0: Ja, maar dat klopt. Gisteren ben je al wakker van. Ik denk, wat huur ik nou?
1: Ja, je dochter Russen komen.
0: Oh.
1: Maar dat nog niet.
0: Laat die me door.
1: Ja.
0: Die koekt voor ons.
1: Ja,

0: dat is een ander verhaal. maar in ieder geval, Thijs Heelen, die kregen we rond 9:30 of zoiets. Of net nog, een beetje later nog, lekker nog. En dan tussen 9 en 10 moeten we de pinken zien, zeiden we net al.
1: Dierennieuws tussen 9 en 10.
0: Wat zei die?
1: Dierennieuws tussen 9 en 10.
0: Dierennieuws?
1: Ja, dat hebben we net verteld. Is het nou al kwijt?
0: Oh ja, ja, ja. Ah ja, Thijs het dierennieuws.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dan om 10:00, jawel, jawel, jawel, rapapa, rapapa. Scrabblebord op de tafel, pen en papier bij de hand, want de 14 letters komen weg. En we hebben vandaag een keigemakkelijk woord. Echt, dat durfde nog niet veel te puzzelen, dat wetten het al.
1: Oh, dus aan wie ze komt er niet?
0: Nee, ik denk dat we die al gegeven hebben.
1: Okay.
0: Het is heel gemakkelijk. En dan, nou. Maar blieven wel 14 letters.
1: Toch wel?
0: Ja, en dan... kwart voor 11, dan hebben we altijd de oplossing. En dan om 11 voor de bloemenketting.
1: Ja, en dan de eerste plaat om 11 voor de bloemenketting. Gewoon een keer naar de Negers om toe. Naar Graat Tillemans, dat was degene die een roze gekregen heeft. En die woont dan nou weer die nieuwe aanleun. Of ja, die nieuwe appartementen door. Aan de, ja, je zit ze aan het stationstraat liggen. Dus ik ben daar ook een werker op een nieuw plekje in de Negers geweest. Vorig jaar aan de andere kant. En een nieuw Hegels soms weg of straat heet het. Bij die woonboerderij die er overkant leed. Dus ik heb alles een beetje mogen aanschouwen hoe de nieuwe bewoningen in Nijgelsum zien.
0: Ah, is niet slecht, hè?
1: Nee.
0: Ja, die wonen er mooi. Dan, dat dus net naar 11 uur. En dan hebben we nog berichten. Want er is vandaag wel weer een die en een ander te doen. Want ik zag bij Lisbeth de Stulkensboets doen. Ja. Dus daar zal wel iets te lusteren zien. En bij Davy Crockett kunnen we vandaag volgens mij terecht. Hebben die vandaag niks?
1: Nee, dat is voor donderdag Freddy Soterleg.
0: Ah, oké. Okay. Die doen vandaag moeten mij helpen opruimen.
1: Die doen het op zondag opruimen.
0: Oké. Okay.
1: Maar dan mogen ze ons aanzetten.
0: Hè?
1: Mogen ze ons erop deze aanzetten?
0: Ik denk dat we er toch wel op staan, of nee?
1: Ik heb geen idee.
0: En er wel een cowboypletje erin zitten.
1: Een cowboypletje?
0: Ja, nee, van, of ja, dat is geen cowboy, maar wel de boys from County Hell. Die hebben een nee nummer.
1: Ja, dat weet ik, maar die zien we volgende week in de buurt.
0: Oh, zie je niet volgende week in de buurt.
1: Want wat ik kreeg van... Gerts, weet hij nou?
0: Hoi.
1: Hoi Gerts, kreeg ik al, die zat in de bus naar Noord-Holland. Ik kon ze eventueel even bellen of nee, nee je nummer, maar ja, ik heb de diesel klaar en volgende week komen ze erin, dus dan kijken we daar wel. Volgende week hebben we een soort cowboypleitje.
0: Goed zo. Nee, de cowboy was voor de dinges en dat is de Ierse muziek, okay. Hè? Maar die speelde op het cowboyfeestje.
1: Oh ja.
0: En dan hebben we volgens mij wel alles gehad.
1: Toevallig dadelijk wel op het eind van dit jurk doe ik voor twee mensen. Die ene is vandaag jurk, de andere waar gisteren jurk. Doe ik een pletje draaien.
0: Dat is goed.
1: Af en toe moet er gewoon van de geloof afvallen.
0: Vind ik ook.
1: Kom Gustav de Meer met de Kasselrouter Spatzen. Nur wer was wagt, der gewint. En ik heb mijn ganse liefst nummer te gooien vanwege dat dierennieuws. Krijgen we nou deze? Is ook de oude doos. Je hebt een paar hele mooie platen gemaakt. Dimitri van Toren. Lied voor kinderen. Kindermeer is volgende week.

0: Zeg Jansen.
1: Hey, met Klaassen, Veronique van de Wekkerradio.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dat had je wel als eerste willen huren. Goedemorgen, Wekkerradio.
0: Ja.
1: Waar was dat vergeten?
0: Ik ben net op, dus. Ik stop er half, dus.
1: Ja, nou, dan doet maar rustig. Ja, dan gaan we gewoon de volgende bellen.
0: Dan hoop ik dat het meer geluk heeft dan ik.
1: Dat hoop ik ook. En dadelijk wel weer mij puzzelen, hoor.
0: Dat is goed bezoek.
1: Goed zo. Nou, wie heeft ze misschien spreken straks nog. Hoi, hoor.
0: Hoi.

0: Goedendag, dit is de voicemail van 06239493. Spreek uw bericht in na de toon.
1: Potverdikkie, wat jammer. Die mevrouw had ik niet willen huren. Ik had willen huren Goedemorgen Wekker Radio. Zit vandaag neem mij maar door, Louis.
2: Nee, ja, we moeten maar even wennen dat we er zien, denk ik.
1: Oh, zou je dat zien?
2: Maar we hebben hem 9 uur al, even direct naar 9 uur al gewaarschuwd dat diegene die 3 weken geleden...
1: Ja, dat
2: wil
1: je er zien, ja. Ja.
2: Zou je dat allemaal nou op de voicemail?
1: Ik denk het wel, ja.
2: Oké.
1: Nou, hi hoor.
2: Fijne zondag. Zo, dit was draaiden we net de Hunner met Wenem Zommer de Nachtwerm weet. We hadden de prachtige plaat van de herfsthaandeband Mooie Mens. En we hadden het al de doos Dimitri van Toren met een lied voor kinderen. En ja, het is nog steeds zomer, hè. Het is wel ietsje minder vandaag, zeggen ze. Maar toch, dit kan hebben we gehad van de week.

Zo, dit was Rutger van Badenveld met zijn hit Zwoele Zomernacht. En wij kunnen hier niet de sonsie zakken in de zee. Daar kunnen we hier niet zien. Dan wij zien we beland naar de zesde pleitje. En vandaag weer Oostinisch momentje. Zeker vandaag. Met Sissioen.

0: en dit was Sisio met Pluk den Dag. Dat is een cynisch momentje vandaag. En ja, dat was zeker speciaal. Zeker omdat het in deze week was. Veronique Thijs al aan de telefoon. Dus we gaan gewoon naar... dan is Huipertje nog aan de beurt. Als Thijs in de buurt is.
1: Mijn schoonmoeder zagen ze een keer tegen mij dat ze in de krant gelezen had dat tegenwoordig veel mensen na hun dood bepaalde lichaamsdelen afstoot voor wetenschappelijk onderzoek. Oh ja, moeder, zag ik, zal ik toch later dan ook maar aan mij werken? Zal ik dan bijvoorbeeld mijn hersens door maar ter beschikking verstellen? Oh ja, Huibert, zag, dan zullen ze biestig blij mee zijn. Zie nog een traint we niet, kwellig hoe iets gebroekt. Maar ik tuimte ze onmiddellijk terug. Moeder, zag ik, en ik heb in de krant gelezen dat in India de mensen geloven dat je na uw dood

weer op aarde terugkomt, maar dan wel in de gedaante van een beest. O ja, Hubert, zag ze, als dat werkelijk waar is, dan zou ik dus na mijn dood weer op aarde kunnen terugkomen als bijvoorbeeld een gans. Nee, nee, moeder, zag ik. Twee keer als hetzelfde, dat geeft niet. Nee, want mijn schoonmoeder had ik totaal...

0: moeder heeft ze gezinnetje een nieuw kleed gekocht en vroeg mij wat ik ervan vond. Och, moeder, zag ik, dat kleed dat stiet ook hartstikke goed. Alleen is het jammer dat daar zo'n krom been onder uitsteken. Moeder, zag ik, die been van nou, daar kan wel een verke tussendoor lopen. O ja, Huibert, zag ze, dan doet het maar eens dat. Mijn schoonmoeder zag eens tegen mij, Huibert moet eens heel eerlijk zeggen. Zie ik er nou werkelijk uit als een vrouw van 56 jaar oud? Maar nee, moeder, zag ik, al sinds jaren nimmer. Maar heeft ze zich die opmerking toch wel aangetrokken? Heeft ze zich laten behandelen in een schoonheidssalon? Zich de bejok laten faceliften? Het veil over haar ganse lief op haar niet op laten spannen? En als ze nou voor op een bank gaat zitten, gaan er allebei de knieën en traint in een halve meter omhoog naar het plafond toe.
1: Huibertje toch. En dat brengt de tijd op 7:30. En dat betekent dat we Thijs Seelen aan de lijn hebben. Goedemorgen, Thijs.
2: Dag, Fernik. Goedemorgen.
1: Hoor, ik wist niet wat me gisteren kwam. Ik op internet zoeken, wat betekent dat als er iets doorzichtigs uit de lucht valt? Bliek dat regen te zien.
2: En je wordt er nat van.
1: En je werd er nat van, ja.
2: Ja, en dan leek het alsof het gistermiddag, de hele middag...
1: De ganse dag heeft het geregend.
2: Huh?
1: De ganse dag heeft het geregend gisteren.
2: En dan blijkt het slechts 1 met veel minuten 2 mm te zien.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met de onderste luchtlagen. Die zijn kurkdruk, dus heel veel regen verdampte. Dus er bleef eigenlijk niks van over. Maar het was wel het einde van de hitte. Niet van de hittegolf, want gisteren wordt in Horst nog 27,0 graden. Maar vorige week zaterdag zien we aan de Verhorst en Noord-Limburg de 4e hittegolf van deze zomer begonnen. Toen was het 27 graden, vorige week zonnig 31. En woensdag, de dag van de eclipse, s'avonds.
1: Ja.
2: Toen hadden we dat prachtige, bijna totale zonsverduistering. Maar goed, het verschil met de totale was nog enorm. Maar goed, het was wel mooi om mee te maken. Toen wordt 31 graden. Donderdag 34 en vrijdag 36 graden. En gisteren was het nog maximaal 27 graden. De echte hitte is nu voorbij, maar de hittegolf voorlopig nog niet.
1: Nee, maar we kregen van de week ook wat luistervragen van luisteraars. Want je zei het al, gisteren had het geregend. Maar ja, dat stelde dus helemaal niks voor. Maar zo is het dan monden al katsdruig. En door de hitte doet het water verdampen. Maar waar gaat dat water dan naartoe?
2: Ja, de lucht in, hè. En,
1: ja, maar wat goes up must come down.
2: Ja, want water bestaat eigenlijk uit drie toestandsvormen. Dat is de vloeibare vorm, water uit de kraan. De vaste vorm, ijs. En dan hebben ze nog de gasvormige fase. En dat is waterdamp. En daar is het niet. Het is net als een ketel water geskoken. Dat komt uit stoommoed. Ook dat is geen waterdamp, want er zijn hele fine waterdruppeltjes, dus dat is vloeibaar. Maar waterdamp, dat is onzichtbaar. En daar hebben we in de weerkunde ook heel veel mee te maken. Waterdamp komt op zich, is het dan weg. Maar als het kooier werd, dan condenseert dat weer tot bijvoorbeeld dauwdruppeltjes. Vanochtend vroeg... bij de wandeling met de hondje zorgt dat ook nog op beschutte plaatsen. Er was toch wat dauw gevormd. En dat is de waterdamp die dan weer neerslijt op koelere plekken, zoals grasprietjes in de vorm van dauwdruppels. En als de lucht opstijgt en de zorg kooier werd, dan gaat de waterdamp over in vloeibare druppeltjes in de vorm van wolken. Kijk, en als het allemaal met zit, dan komt er uiteindelijk weer regen uit en dan komt het weer op aarde terecht.
1: Ja. Maar normaal hadden altijd in de zomer, als het al zo heet, is ook altijd van die fikse onweersbuien. Maar dat krijgen we dit jaar ook niet.
2: Nee, we hebben dit jaar eigenlijk te maken heel opvallend met hele grote hoge drukgebieden. En die zitten ook in hoge luchtlagen goed ontwikkeld. En dat betekent dalende luchtbewegingen. Ik zei net al, de lucht moet opstijgen, kooien weer, regendruppels vormen. Maar als we een heel krachtig hoge drukgebied hebben, dan hebben ze hele grote dalende luchtbewegingen. En dat onderdrukt de buigheid en dan blijft het terug.
1: Oké. En nou zit u wel een beetje in die kritische fase.

0: dat het water overal terug komt te stonen en ook het grondwater flink. En dat geeft je al dukker al in de uitzendingen aan. Misschien was het nou wel echt kritisch aan het weer. Gaat het nog goed komen richting de winter toe?
1: Ja, kijk, we zitten nu in een opwarmend klimaat. Wat we de laatste jaren steeds merken is dat het voorjaar en de zomers droger werden. En dan met name de winters die weer nader. Kijk, en dat is eigenlijk een beetje de redding. Kijk, en dan kan ook wel een sneeuw vallen uiteraard in de winterperiode. En dat trekt dan uiteindelijk de grond in. Dat moet eigenlijk voor het verbufferen van het grondwater zorgen. En laten we maar hopen dat het weer zich ook komende winter een beetje aan het klimaat hooit. Dat er dus veel regen gaat vallen, neerslag gaat vallen. En dan zien we dat bijvoorbeeld de natuurgebieden en ook alle akkers van onze agrariërs, dat die mooi het grondwater of het regenwater kunnen opvangen voor het grondwater. En dat het dan weer goed komt. Maar als ik vanmorgen ook met een hondje ga zwanjelen, dan ziet het er inderdaad kritisch uit. Droge bekken die het waterschap toch wel een beetje leeg hebben laten lopen. Want half juni voor de eerste golf stond er toch nog redelijk vol met water. Dus dat is gewoon weggelopen naar de Maas. Dat is ook niet gemijdzorgig, hè, want er stond heel veel begroeiing in. En ja, wat we nou al zeiden, begroeiing, dat verdampt allemaal dat water. Dus dat is gewoon de lucht in gegaan. En buim, dat de blaaier van de buim, is ook zelf populieren. Die wat leeg stond aan de bijk. Ja, die waren de blaaier ook al eens verlezen. En vlierbessen en lijsterbessen, ja, die waren echt compleet verdrukt. Hè. Die bessen waren helemaal verschrompeld. Dus de vogels die hebben in het najaar ook wat minder te bikken, om het zo maar te zeggen. Nee, regen is hard nodig, vind ik. Maar dat zit er voor vandaag in ieder geval niet in.
0: Oké.
1: Vandaag werd het nog zomers warm. We hebben wat bewolking, ook flink wat zon vanmiddag. Dingen gaan een graad of 27. En we hebben een noordelijk wind, gelukkig. En ik zeg gelukkig, want er is die enorme brandje in het veengebied in Hogeveen in de Ardennen. Ik zag gisteren al bijna 3000 hectare verbrand. Ja, dat is echt een ramp wat daar gebeurt. En met een noordenwind komt de rook gelukkig niet onze kantje op. We hebben helaas andere mensen daar last van, maar het is een gigantische ramp hoor. En dat duidt me toch wel denken aan 1976, want toen hadden we rond deze die dag een gigantische brandje net over de grens. In Duitsland, dat is het Brachterwald Brugge, die kantje op. Dat is bij mij nog, staat bij mij nog op het netvlies, dat ik die enorme rookpluimen zoog. En ook dat we toen elke dag als jeugd naar het zwembad gingen. Dat is een legendarische zomer, maar ik denk, als de jeugd zich de zomer van 2026 nog ooit gaat herinneren, dat vroeg ik me een beetje af, want 1976 daarna kregen we toch wel weer normale zomers. Maar ik denk nu met het opwarme klimaat, ik denk dat we misschien volgend jaar of de jaar erop weer zo'n heide droge zomer kregen. Dus dan is die herinnering van deze zomer alweer weg. Ja, en dan even de komende week, Veronique, dan gaat er toch wel wat veranderen. Ik zie dat het minder warm gaat worden, temperatuur maximaal 24, 26 graden of iets eronder. Dat hangt af van de bewolking. Er komt wat meer wind in een west-zuidwestelijke richting. En er gaan zowaar enkele buien vallen. Dat kan komende nacht al gebeuren en morgen vroeg. Ik denk morgen later op de dag weer terug met zon. Dinsdag, woensdag wat grotere kans op enkele buien. En daarna een enkele bui, maar ook lange droge periode. Echt enorme regen van betekenis verwacht ik niet. En ja, als er een dag tussen zit met temperaturen onder de 24 graden, dan is de hittegolf voorbij.
0: Ja. En die is vanaf Meergen daar voorbij?
1: Sorry?
0: Die hittegolf die is vanaf Meergen voorbij?
1: Nou, morgen verwacht ik inderdaad temperatuur. Ja, dat zit er een beetje tegenaan. Hè. Ik denk zo rond de ergens tussen de 23 en 24 graden. En ik denk als er veel bewolking is, als dat lang aanhoudt met ook wat regen, dat we dan inderdaad ook kunnen spreken van het einde van de hittegolf.
0: Okay.
1: En ik denk dat het ook op zich wel goed is, want ja, er is natuurlijk geen sprake van hitte, dus het storm van een hittegolf. En gisteren toen hebben we dus nog, is dat al een beetje ingezet hè, met de regen die niet veel voorstelde. Overigens op misschien dat ik daar even mee mag afsluiten. Een persoonlijke noot. Gisteren op 15 augustus. We hebben de hondje hier. Hè, want ik kom net ook weer terug van een wandeling. Goofy heet hij. En de eigenaar, ik ben niet de eigenaar,

0: dat is de vriend van mijn zus, is die op vakantie, Goofy, een paar weken. En ja, er zat nu ook een paspoort van hond bij en hebben we eens zitten kijken hoe hij geboren is. Ja. Dat is 15 augustus 2013, dus gisteren was hij 13 jaar oud.
1: Stom.
0: En ik zag ook de eigenaar in het paspoort staan, Belgisch paspoort. Daar ben ik best wel fier op dat we geen Hollandse hond hebben met een grote mond, hè. Maar een Belgische hond. En ja, dat was met Tipex een beetje weggelakt, maar ik heb dat een beetje weggekratst, een lamp erachter, en ik zag dat hij geboren is op 15 augustus 2013 in Hasselt in België. En meer specifiek, want er stond nog een adres bij, dat kan ze nog opzoeken, in het kleine dorpje Kermpt bij Hasselt. En daar is, jawel, Dana Winner ook geboren. Dus onze hondje Goofy is op dezelfde plek geboren als die geweldige zangeres Dana Winner.
1: Nou, en laten we het door mij afsluiten, Thijs, met De Stilte van de Stad van Dana Winner.
0: Dat doen we.
2: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Dana Winner en u luistert naar het gezellige zondagmorgenprogramma Wekker Radio

0: Goedemorgen, Wekkerradio.
1: Goedemorgen, inderdaad, met de Wekkerradio.
0: Oh, dat ging, net op tijd, hè?
1: Ging een beetje hakkelend, ja, maar het, ja. Je zei het helemaal goed, Mac.
0: Ja,
1: wie heb ik aan de lijn?
0: Adela Jansen.
1: Adela Jansen. Kijk eens aan, met een mooie naam.
2: Hey, straks ga je ook in de Jansen, maar die noemen die gewoon op.
0: Oké, ja. En ik wist dat ik erop moest letten en dan vergoed ik het nog af, ja.
1: Ja, maar je deed het, je corrigeerde, of nee, je vulde goed aan.
0: Ja,

0: Je zei dan netjes goeiemorgen, dus...
1: Ja, maar ik moet er nog aan wennen aan dat we weer alles oprecht moeten hebben.
0: Kan ik me voorstellen. Ja. Maar Adele, je hebt het helemaal goed gedaan. En dat betekent dat je gaat krijgen een bon voor 2 personen voor een luxe ontbijt bij Lisbeth Heenhorst.
1: Dus, dat is leuk.
0: Dus dan moet je een keer lekker zelf gewoon laten verwennen.
1: Nou, dan beginnen jullie al goed met het spelletje.
0: Dat bedoel ik. Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, heel veel plezier met deze prijs. Laat het ook lekker smaken. En voor zo meteen weer succes bij het puzzelen. Het zal niet moeilijk zien. En ik kreeg van Louis het seintje, blijven hangen, hoor.
1: Oh ja.
0: Voor de adresgegevens. Ja, weet wie wordt enveloppen.
1: Hier heb ik gesneden
0: en daarom. Dus daarna wens ik ook een hele fijne zondag.
1: Ja, jullie ook allemaal.
0: Dankjewel.
1: En dankjewel voor iedere zondag dat spelletje.
0: Oh, dat doen we hier met je.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en blijf hangen.
1: Ja, doe ik. Ja.
2: Ja, en de volgende plaat die is speciaal voor 2 Jurgen gedraaid. De ene was gisteren Jurgen, de ene is vandaag Jurgen. Winnie Driessen en de Hegelsum is vandaag Jurgen. Proficiat namens ons programma. En Anneke Vossen die was gisteren Jurgen. En die doet ook nog een beetje proficiat wensen. En Andreas Gabalier en Pietro Basile. Una canzone per te. Dat is voor jullie.

U was dit met Pietro Basile, Una canzone per te, voor Winnie Driessen, die vandaag jurig is, en Anneke Vossen, die gisteren jurig was. Dank proficiat van ons allebei. En met het Dolomieten Sextet maken we dit ook gevolg. Zien we dadelijk aan de andere kant terug van 10 uur. En je weet het, scrabblebord, papier, pen, alles die schrift, de mensen alles klaarleggen. Want we hebben weer een spelletje Bingo Gam. Van de bij de Pink gezien is vandaag Lisbeth's Grand Café in Horst. En dankjewel daarvoor, Herbert. En personeel, en iedereen. En Reulsbergen, muzikanten die er voor de middag zitten. Oh ja, die ook een beetje. Ja, vader, Jan ook, ja.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen. Lekker Radio.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade.

0: Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.

0: Zo, en om 9 minuten over 10 waren dit Sillertaler shirtje negen. Manches geht niemals voorbij.
1: En dat betekent dat het nou de hoogste tijd is voor het spelletje Bingogram. 3 weken van stilte.
0: En heeft Maria gecontroleerd of het klopte?
1: Denk het wel.
0: Oh. Kun je het googelen? Oh, je ook niet gekeken.
1: Denk het wel. Denk dat je heel veel hits krijgt. Nee, oh. Dit bestaat echt wel.
0: Ja, dat weten we zeker.
1: Daarom. Je hoeft het toch ook niet te controleren. Je wilt het met je weer aan het weer, ik zeg het, hè?
0: En omdraaien, je kunt ook niet. Kunnen wel, maar dat kunt niet uitspreken.
1: Nee, dan zien het twee losse woorden.
0: Ja, daarom.
1: Ja. Maar ik zou zeggen, mensen, pak uw scrabblebord, maak hem even schoon, blos er een keer over. En uw pen en papier, test uw balpen even of je het nog wel deurt, of een potluurtje, even aanslepen, bijna kloor. Want ik zit er klaar met mijn 14 letters voor het woordje voor Bingogram. Hé, hey, kom eens aan. Eén keer de H van Henri. Eén keer de H van Henri. Twee keer de R van Richard. Twee keer de R van Richard. Eén keer de W van Willem. Eén keer de W van Willem. Twee keer de S van Sandra. Twee keer de S van Sandra. Twee keer de T van Truus. Twee keer de T van Truus. Oftewel dan tante Truus. Twee keer de T. En één keer de C van Cornelis. Eén keer de C van Cornelis. Daar kom ik al bij de dierentuin aan. Twee keer de E van een ezel. Twee keer de E van een ezel. En drie keer de A van een aap. Drie keer de A van een aap. En dat zien ze, waar je mij mag gaan puzzelen. Ik zal ze één keer herhalen, kunnen even kijken of je het goed opgeschreven hebt. Eén keer de H van Henri. Twee keer de R van Richard. Eén keer de W van Willem. Twee keer de S van Sandra. Twee keer de T van Truus. Eén keer de C van Cornelis. Twee keer de E van Emma. En drie keer de

0: DNA van aap. En dat zien ze. En als je het woord hebt gevonden, dan moet je bellen op het nummer 077-398-7742. Of, en dat belt ten eerste al, of je doet e-mailen. En dat kan op het adres wekkerradio@omroephorst-aan-de-maas.nl. En dan geef je op het onderwerpregel het woord en het telefoonnummer. En dan kunnen tante Truus dat, oh nee, Geert vandaag dat snel verwerken.
1: Ik denk al, normaal is als je hier een klinker gegeven hebt, dan weet ze
0: het wel. Dan weet ze het al, ja.
1: Dus.
0: Maar ja, aanwijzingen over niet te geven.
1: Nee, vandaag niet.
0: Nee, daarom, het is al heel gemakkelijk. Dus geen puzzeltrauma, maar Jan.
1: We laten ze allemaal in de tas zitten.
0: Yep.
1: Ik denk, Sam, dat is een keer draaien.

dat zo'n goede vino blanco. Schön kalt, aber nicht so frio.

Zo, en dit is applaus voor de breakfast met La Paloma de Mallorca. Zongen ze altijd nooit te laat, die gingen nog niet in de hoes. En Marcus Schuitmaker, hij we nog een keer met een engelbewaarder. En dit is een neer van de drie J's. Een beetje, ja, best wel een mooie zomerse plaat, vind ik zelf. Je zit in mijn hoofd.

0: Zo, dit was de nee van de drieërs. Je zit in mijn hoofd. En ik ga ervan uit dat het over de melodie hier.
1: Ja. Ja, maar er zitten wel stukjes tekst tussen. You're in my head, you're in my mind.
0: Ja, ja, verschillende begin. Ja,
1: een beetje gejat en geplekt en zoiets. Ja. Goed inventief geweest.
0: Zo is dat.
1: Ja. We gaan even kijken, zonder deuntje, wat er te doen is.
0: Toch wel, ik moet wat... Sorry, verkeerde schuif in mijn hoofd. Ik denk,

0: Ik huur hem wel, maar. Sorry.
1: Ik huurde niks.
0: Kluns.
1: Want we hebben een berichtje wat al op het tijd is begonnen. Van de middag om 9:30 en dat duurt tot 11:30. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over de zomervis-caravaan. En nee, zoals Louis zei, de zomervis-krom.
0: Sorry. Hoe de lippenradio te zeggen. Tamba.
1: Nou. Maar in ieder geval, kinderen van 8 tot en met 14 jaar kunnen deze zomervakantie kennis maken met sportvissen tijdens de zomervis-caravaan. De Sportvisunie organiseert samen met de lokale hengelsportverenigingen deze zomervis-caravaan. En de deelnemers die leren onder begeleiding van ervaren vrijwilligers van vissen een vistuig maken, onthaken en werpen op targets. En ook de vrijwilligers van HSV Willem Ian Oetbroken ze willen hun kennis overdragen aan de jonge generatie. En daarom zien ze tot ze 9:30 van de middag en 11:30 van de middag welkom in Broken ze bij Willem Twee. Hengels, aas en drinken, dat is aanwezig. Maar je moet wel zelf een eigen lunchpakketje meenemen. Mocht je tussendoor honger krijgen, dan kunnen dat. We kunnen dat eten. Dus dat vandaag in Broken ze bij Visclub Willem Ian. Door kan de jeugd leren hoe ze kunnen gaan vissen.
0: Oké, okay, ja, je kunt er allemaal voor de kinderen. Je kunt er allemaal naartoe. Voor Anneke zeggen we G.
1: Ja. Ja.
0: Gaan we verder met muziek van de Powerboom. De sexy apothekerin.

Onze Christen hangt een keer jouw donkere ogen. Daarvoor die flippers, zwaai hertsen in der zomernacht. En de powerboom met het dialectliedje, die sexy apothekerin. En inmiddels is het al 8:08 geworden. Je mag nog 2 minuten bellen of mailen. En dan gaan we weer alles in een emmer gooien. En dan gaan we eens kijken welke envelop er vandaag uitgaat. Ik hoop dat je luisteren is. En dan maak ik er weer een huurnik laatst iemand blij mee. Ede Staal, dat is een dialectzanger uit Groningen eigenlijk. Dus het Groningse dialect. En hij heeft ook pas de waardering gekregen nadat je overleden wordt. En ik hoorde laatst was hoogelijk verbaasd dat iemand dat zijn favoriete zanger wordt. Dus dan maakt het toch wel altijd iemand blij met dit pletje. Dus dat gaan we nou ook weer doen. Het is nog nooit zo donker west.

0: Zo, dit was Bram Bongers na een keer met de ideale schoonzoon. Die draufganger, zommerzon, ons schöne vrouw. Ja, dat kan met zo'n weer. En trouwens met ander weer ook. En Ede Staal, het is nog nooit zo donker west.
1: Ja, en dat brengt de tiet op oplossingstiet van het spelletje Bingogram. 174 nummers, telefoonnummers hebben we in de nemer zitten. En we gewoon eens even reukelen.
0: Ja, voor degene die nou nog belt, dit helaas maar ophangen, want we nemen nummer op.
1: Een haagnekkige.
0: Oké.
1: Okay. Oh, koptelefoon aan de kant.
0: Hé, hey, nou hoor ik hem nimmer. Het geluisterd.
2: Luisteren
0: we ook nog op? Soms.
1: Ja.
0: Ik vind het wel moeilijk dat je haalt straks ook. Dan wilde ik je gewoon luisteren aan de telefoon. Dus in plaats van dat je een horen op moet leggen.
1: Ja, dat doe ik.
0: Je wil mij luisteren. Je kunt nou toch ook mij luisteren?
1: Ja, dat doe ik ook.
0: Oké. Okay.
1: Vergeet het soms. Ik werk ook in een dag al.
3: Thea Keizers.
1: Hey Thea, met Veronique van de Wekkerradio.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En Louis is er ook. En tante Toes.
3: Oh ja.
1: En Maria.
3: Oh, goedemorgen Louis.
1: En Geert.
0: Goedemorgen. Zien
1: er allemaal. Zelfs Billy. Mathéa, jij hebt mij gepuzzeld.
3: Ja, zoals altijd. Elke zondag. Dus ja.
1: Yes, dat huren we Geert. En wat is het woord wat we zochten?
3: Waterschaarste.
1: Waterschaarste. Dat is het helemaal. En het is niet waterschaatser, wat sommigen dachten, maar waterschaarste.
3: En, ja, dat klopt.
1: Dat klopt helemaal, inderdaad. Dan ga ik de envelopjes erbij pakken, want je mag gewoon kiezen. Wat voor envelopje had ik hier gehad willen hebben?
3: Dit nummer van onderaf de eerste.
1: Dat is nummerke 14.
3: Oh, dat is helemaal goed.
1: Het Johan Cruijff nummerke.
3: Ja, dat zal wel geluk brengen, goed. Denk ik.
1: Wat zei die?
3: Ik zeg, dat zal wel geluk brengen, denk ik.
1: We zullen eens even kieken in de vlog.
0: Ja, is dat nou die laatste voordeel?
1: Ja,
0: of is het andersom?
1: Andersom.
0: Heb je gehoord? Nee.
1: Je mag het avontuur aan, hoor.
3: Oké.
1: Of je van alles blij maken. Maar jij hebt gewonnen een cadeaubon voor twee personen met een e-chopper. Een mooie route door Hoorns aan de Maas te gaan. En dat is ter waarde van 75 euro. En als we daar de sponsor

0: te noemen de huurder wie dat de prijs beschikbaar gesteld heeft. Dus erg leuk om te doen. Ik heb het meerdere keren gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat misschien niet iedereen dit leuk vindt. Maar dat zal ongetwijfeld wel iemand anders zien binnen de family of zo. Vriendenkring. Die dat wel leuk vinden om te doen.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik heel zeker.
2: Ja,
1: en als je dan wil ik toch nog even wat kwijt, Veronique.
0: Ja.
1: We gaan met de broers en zussen en aanhang, gaan we altijd een midweek weg.
0: Ja.
1: En dan moeten we zo van alles moeten we voor de ovende invullen.
0: Ja.
1: En toen dachten wij, toen we de laatste keer op midweek waren, weet wat we doen? We doen het spelletje van Bingo Gramno van de Wekker Radio. En dat hebben we gedaan. Zowel als de letters op volgorde zetten, ook de enveloppen, gerammeld in de emmer, iemand gebeld. Nou, dat was echt ontzettend leuk wat we in den avond aan plezier hebben gehad.
0: Wat grappig!
1: Ja, we hadden ook allemaal kleine priestjes gemaakt. Dus ieder hoeft zijn eigen nummer door en er wordt gebeld. En nou, we hebben een ontzettend leuke avond aan beleefd. Echt waar. Dus dat word ik toch even gespeeld dat dat niet voor niks is geweest dat we door Aaltje daar mee doen.
0: Oh, leuk. Leuk om te huren, Thea. Ook dat we op die manier inderdaad de vrolijkheid kunnen brengen bij de mensen. Dus... Ja,
1: en ik was dan Veronique, hè. Dat kunnen we wel snappen, hè.
0: Je moet in een emmer reukelen.
1: Ik moet in een emmer reukelen, ik moet ze bellen, dus dat kwam helemaal goed.
0: Leuk.
2: Had dat ook een Louis B, hè?
1: Ja, zeker. Hebben we ook een Louis B.
2: Oh jee.
0: Ja, maar ik kan me er iets bij voorstellen hoe het is gegaan.
1: Ja, dat waren geweldig. En ja, nou, iedereen den, heeft er ook aan meegedaan. En nou ja, jullie zien dat met 11. En ja, dat is echt ontzettend leuk, eerlijk hoor. Dat we zoiets nog kunnen spelen, zeg maar.
0: Ja, op zich gaat het nu veel nodig, hè?
1: Nee, maar ja, je moet maar op het idee komen.
0: Maar
1: hè?
0: Je moet maar op het idee komen, inderdaad.
1: Ja.
0: Erg leuk om te huren. Dankjewel voor het leuke verhaal, Thea.
1: Ja.
0: Dus, wat de prijs betreft, blijf zo meteen even aan de lijn hangen voor de adresgegevens. En dan kom je dat dus op de goede plaats terecht. En blijf vooral mij doen met bingogrammen. En hopelijk dat de rest van de family je dorp verdeurt.
1: Ja, dat doen die allemaal. Dus,
0: mooi. Heel fijn. Dankjewel, Thea. En ik wens u nog een hele fijne zondag.
1: Ja, en heel bedankt voor de prijs.
0: Joe, graag gedaan. Hiwa.
2: En dat is geen sponsornummer, Veronique, want we zitten aan het laatste plekje.
0: Oké, sponsor van dit tweede oor van de Wekker Radio. Dat is Dagje Horst aan de Maas. Goed Horst.
2: Dankjewel daarvoor, Morris. En met mensen, kinderen en vrienden maken we dit Urke voor. Zien we dadelijk terug in de andere kant van 11 uur. Met onder andere de bloembeketting met Graat Tillemans uit Nijgelsum.

0: Dit is Wekker Radio met Louis Vullings en Veronique Klaassen. Dit is Wekker
1: Radio. De Wekker Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
2: Plumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Plumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.plumar.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Roeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Roeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.roeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Roeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.roeimakershorst.nl.
7: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
8: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
7: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
9: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
10: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
11: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
12: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer.

0: Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
0: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: inmiddels 8 minuten over 11 geworden. In de derde uur van de Wekradio alweer. De Big Bamboo van de Merry Man draaiden we vandaag als eerste in het derde uur. En ja, altijd even weer een verrassing. En voor mij een keuze om door die eerste plaat neer te zetten. Dus zoveel mooie platen uit de jaren 60, 70. Dus, de Merry Man deze keer. Wat gaan we nog doen direct? Nou, direct een gesprekje met Graat Tillemans uit den Hegelsen. Want dat was degene die Roze gekregen heeft afgelopen vrijdag. Hebben ze erin gebracht. En begin komende week zullen de foto wel op Facebook zijn. Komen we voor de rest nog meer door. We hebben nog wat berichtjes. Want we hebben nog een paar uitgangstips. En al die andere tijd vullen we op met nog wat zomerse muziek. Op deze zomerse zondag. Zet ik de schuif omhoog en zeg goeiemorgen, Graat.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vorige week hadden we Henny Verens namens de vrijwilligers buitenruimte van de voetbalclub aan de telefoon. En op een gegeven moment vond die dat geen rooster verdiende graad. En heeft het zondag gehuurd of hadden appjes gekregen?
1: Maar ik heb het wel gehuurd, ja.
0: En wat vinden we er nog van?
1: Ja, god, het was een beetje een verrassing natuurlijk. Maar het is wel zo dat ik bij de voetbalclub heel veel zelf vrijwilligerswerk gedaan heb. En het is altijd geweldig als ze dan toch achteraf, dat ze, hoe ze het dus minder buis, dat ze dan toch nog aan die dieven denken.
0: Ja, ja, ja. Wil je nog wat tegen die jongens van de boeteruimte van de voetbalclub zeggen?
1: Ja, ik zou zeggen, jongens, je doet prachtig werk voor de voetbalclub. Het is geweer beloond, hoogstwaarschijnlijk door niet veel mensen. Maar het moet gebeuren en de spelers die hebben er heel veel plezier van, het werk wat je allemaal doet. En de treinen dus piekenbellen te laten tot het onwee liggen.
0: Ja, ja.
1: Wordt je door, dan maken we allemaal een mooie team mee.
0: Ja. Je ziet wel typisch, graag als ik dat zo'n beetje neer kijk, werd jij in de wieg gelaagd voor voorzitter? Want jij zit bij diverse verenigingen op de Hegelse overal en ik voorzitter geweest.
1: Ja, dat klopt dus wel. Ja. Dus niet dat ik dat zelf allemaal gesolliciteerd heb. Op vuurplaatsen hebben ze mij dat toch gevraagd en... En was ik heel duis, daar liet ze niks van zeggen altijd. Dus, en ik heb nu vooral ja tegen gezegd. En ook met heel veel plezier gedaan natuurlijk.
0: Ja, zit je in een verbinder of zo dat ze dat allemaal inhozen of zo?
1: Ja, ik heb bepaalde een eigenschap dat ik geer dus met mensen gewoon. En ook als voorzitter een bescherende groep wil vormen. Die samen ergens voor gewoon de neus in één richting uit en... Samen ook veel plezier maken, dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Je ziet... In de voetbalclub was natuurlijk dat de derde helft nou belangrijker was dan de rest.
0: Ja, ja.
1: Dat stimuleerde wel het spel op het veld.
0: Ja, ja, dat heeft Juus Sprengers ooit van VVV Venlo ook gezegd. Toen kwamen ze als beer op hoor. Kwamen, had je ze meer problemen dan want denk er niet goed ging met voetballen.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. En je ziet ook ooit in 79 Prins geweest. Dat zal toch ook wel een mooi jaar zijn geweest, of nee?
1: Ja, in 1979 ben ik prins geworden van het Tuteriek. En daar heb ik ook heel veel van genoten. Het was een prachtige receptie die we gehad hebben, Toos en ik. We hebben er in volle teugen van genoten. En van dit jaar ben ik ook bij de carnavalsvereniging natuurlijk. En later een keer ook weer als voorzitter, toen de carnavalsvereniging toch een beetje problemen had met bestaan. Hebben we toch met een paar mensen, hebben we dat toch proberen weer op te zetten en... Ja, het resultaat bleek wel hoe het deden.
0: Ja, ja, ja. Zit ook als Alt-Prins dan ook nog mee actief bij de Alt-Prins, hè?
1: Nou, ik ben bij de Alt-Prins altijd bij. Misschien dus door mijn gezondheid iets minder als in het verleden, maar... Ja, als

0: Neerbeben, dan hebben we toch eigenlijk Spiet van Dijk van Neerbeben.
1: Ja, ja, ja. En je ziet ook bij, en ik heb begrepen, dat is een beetje hoe het 75 jaar bestaan van de Hegelsum ontstaan, de heemkunde Hegelsum, want daar hadden heel veel voldoening van dat feest toen in, dat 75 jaar bestaan.
0: Ja, we hebben toen het 75 jaar bestaan van de parochie Hegelsum, Hubertus, hebben we toen opgezet, hè. En dat was best een grote happening, daar hebben we vuurwerk aan gehad met de commissie. En we hebben het hele dorp toch mooi op de kaart gezet toen. Met heel veel activiteiten voor iedereen. En er was niet alleen voor het uitgeloof en vanuit de kip gebeuren. Maar ook de bonen kwamen dus toen ook heel sterk in beeld.
1: En
0: daar hebben we heel veel samen heel veel plezier van gehad. En we hebben er heel veel reactieboete negatief over gekregen. Over de organisatie en wat ze allemaal gezien hadden.
1: Ja, ja. En daar is de heemkunde Hegelsum moeten staan.
0: Ja, en toen hebben we dus later, toen dat gebeurt, toen hebben we gezegd, we moeten toch proberen om de geschiedenis toch een beetje in Hegelsum te bewaren. En toen hebben we met een paar man besloten dus om de heemkunde op te richten.
1: Oké, okay. Ja, en dan zit ik hier nog, heb je ook nog een beetje een zangstem, heb ik begrepen, want je zit ook bij Hegelsheim.
0: Ja, ik heb nog wel gezongen, joh. Ik ben eigenlijk begonnen eigenlijk bij kerkkoor. Dat is mijn eerste zangactiviteiten.
1: Uh-huh.
0: Hegelsum toen een kerkkoor en daar hebben we zelfs in een keer een ledenstop moeten haaien. Dus dat er heel veel mensen meekwamen of volle meekomen. En toen waren we met dik 20 man. Maar dat noem in de loop der jaren is dat sterk afgenomen. Dus het vorig jaar is het jammer genoeg ter ziele gegaan. We zijn met 4-6 man overgebleven. En we hebben toch nog iedere zondag dat er een mis was hebben. Toen ik proberen het op te luisteren.
1: Ja, ja, ja. En is het ook een beetje jubileum van Hegelsum geweest?
0: Ja, het jubileum van Hegelsum, daar ben ik ook mee geweest. Heb ik ook mij het steentje bijdragen en heel veel plezier gehad. Zeker omdat er dus vier oude leden waren, hoe ik dus flink mee samengewerkt heb.
1: Ja, ja. En dan zit ik hier nog actief, maar dat is dat nog echt actief bij het kerkbestuur? Want ja, ik bedoel, ja, jullie hebben nog kerk in Hegelsum, maar dat... Dat zal toch wel langzaam een beetje weg appen, of niet?
0: Ja, de meus heeft geen kerkbestuur meer nemen, want het is allemaal overgegaan naar de federatie.
1: Oh ja.
0: Federatie Horst, en we zien daar nog coördinatoren. We mogen hetzelfde werk doen als wat we voor een tijd deden. Alleen de federatie die beslist uiteindelijk.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ik moet zeggen, we hebben toch wel behoorlijk vrijheid om ons eigen mening en ons eigen zegje te doen.
1: Is heel mooi. Oké, okay, en dat bij elkaar is de moeite waard om die rozen van de familie van der Hulst te mogen ontvangen. En dan mogen je ook weer iemand neeshoes gaan kiezen.
0: Ja, dat heb ik gedaan.
1: Ja, laat eens huren.
0: Het is misschien wel een beetje verrassend, maar ik dacht, we hebben dus al veel oudere mensen langs zien komen die dus de bloem hebben gekregen. En ik dacht, misschien dus in dit jaar dat er een vereniging 50 jaar bestaat. En dat is Phoenix.
1: Oké. Okay.
0: En Phoenix die doen zoveel voor de Hegelsum. Er zijn een groep mensen die heel veel vrijwilligerswerk doen. En die toch eigenlijk Hegelsum goed op de kaart zetten.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Het is misschien bijvoorbeeld de beachvolleybal, de kermisactiviteiten. De flessenkermis was heel, heel, heel goed bekend in de omstreken. Jammer genoeg is dat in 2023 dus gestopt. Maar het bier drinken is niet gestopt natuurlijk.
1: Uh-huh, ja, ja.
0: Dus... Carnavalsactiviteiten, kerstmanifestaties. Ja, dit is te veel eigenlijk om nodig op te nemen. Maar dat kennen ze beter zelf doen als ze straks een reactie op de bloemen.
1: Ja, ja, ja. Jij zei in ieder geval de vrijwilligers van Open Jongeren.
0: Ja, de vrijwilligers van Phoenix.
1: Ja.
0: Ik kan niet inschatten wie veel letters in, maar als ik zie wat ze allemaal doen en wat ze allemaal maken en doen voor de Hegelsum, dan zien er daar toch een heel deel mensen. En ik vind dus... De jeugd moeten we toch proberen dus dat die dat vrijwilligerswerk blijven doen.
1: Zo is dat.
0: En dan van sommige vrijwilligers kennen we als vereniging absoluut neerdraaien.
1: Nee, oké. Okay. En met deze zetten we de vrijwilligers, de jongeren van OJC Phoenix in de Hegelsum in het Zunneke. En dan,
0: ja.
1: Ik ga er van de week contact mee zoeken. En dan gaan we eens kijken wie we komende zondag aan de telefoon hebben. En dan ga je proberen om er heel veel op de foto te gaan krijgen. Dus,
0: goed zo.
1: Ja. Hey, geniet samen met Toos nog een paar weken hopelijk van die mooie rozen en dat je de dingen die je nacht doet, dat je die nog een tijd mocht doen, dus.
0: Ja, dank u wel en bedankt voor de bloemen.
1: Graag gedaan en groetjes, wa?
0: Ja, hoi.

Zo, en dit waren de Isertaler Heksen. Wie een warmer zommerregen. Daarvoor hebben we de neven Ilse de Lange, Something Good. En direct naar de bloemenketting, dubbel op, Oetenhegelsen met de zomers in Limburg. En je hebt gehoord dat de vrijwilligers van OJC Phoenix, die waren in het zonneke gezet de komende week. We gaan hier in draaien en eens kijken of er niks zo gebied zou krijgen voor een paar berichtjes. Maar eerst gaan we nog even een Torreador draaien.

0: Zo, dit was de directeur van het gasthuis met Zomeravond, Cliff Richard en de Shadows, de Summer Holiday en Opgeblazen en Wilbert Pikmans met een Toreador. We gaan naar onze Toreador.
1: Ja, ik huurde

Wel, het duntje. Wat kunnen we vandaag nog gaan doen? Nou, in Westenwind, daar vindt een festival plaats. Oftewel, Festival Westenwind. En dat is een avontuurlijk en verrassend festival voor 3 weken in Hoorst. En dan heb ik het over de Lopertesparochie, Inderriet en volgens mij de Mussenbuurt. En Kie.

0: Ammernaald belooft een gezellig weekend weer. En vandaag is er ook nog van alles wat te doen. Vanaf 11 uur was er voor iedereen Kom op de soep. En In beweging met Esme van Boven. Oh, dat is die bekende van de televisie, of nee? Esme van Boven. Of is dat die kok? Maakt die niet die kookbuksjes?
1: Zou je best kunnen maken. Ja. En tussen Ik ken ze niet.
0: En tussen Ian en Zezoor is er een optreden van DJ Sam en Nina van Duren. Met een workshop percussie door Jong Nederland. En vanavond om Zezoor, dat is het einde van het festival. En dan gaan ze samen opruimen. Ik denk dat dan er weer een hoop gevlogen zie.
1: Oké. Hadden we van de morgen tussen 9 en 10 hadden we toen de prijs van Lisbeth Grand Café. Vandaag is er ook muziek, namelijk verzorgd door de Rulsberger muzikanten. En het repertoire wat ze spelen is heel afwisselend van polka tot wals, rock en ballad. En ze hebben natuurlijk ook feestnummers, Nederlandse meizingers en tot rustige lustermuziek. En ze hebben ook nieuwe nummers. Ze hebben blosinstrumenten, bespeelde orkest, verder instrumenten als de accordeon en de keyboard. En het is dus zang en show, solistisch optreden is erbij, aangevuld met sketches en attributen zijn eveneens onderdeel van het optreden. Het is allemaal vandaag te doen tussen 2 en 4 uur op het terras bij Lisbeth's Grand Café. En ze zeggen, jij komt toch ook?
0: Wie weet.
1: Tweet.
0: Museum Dorp De Locht in de Meeldense, die hadden vandaag de jaarlijkse oogstdag. Bezoekers kunnen tot 4 uur kennis maken met al de oogsttechnieken en ambachten. En op het Lochtveld, dus is zien de hele dag demonstratie te zien van onder meer dorsen, stroehekselen, haverpletten, roggenmalen en het scheiden van kaf en koren. En ook kloten de vrijwilligers en ambachtslieden zien hoe een peert een dorsmachine aandrieft en hoe een hoefsmid te werk giet en hoe botter werd gekarnd. En daarnaast zien er ook nog demonstraties van onder meer een smid, een touwslager en een spinster. En bezoekers kunnen ook zelf kroetwist maken of biologische groenten kopen via de historische veilingklok. En even kijken, en de bezoekers die de viering willen bijwonen. Oh nee, dat was om 11 uur, dat was ook een heilige mis, maar die hebben we al gemist. Hé, de heilige mis hebben we gemist. Maar in ieder geval, het museum is geopend tot 4 uur en daar kunnen al die leuke dingen mee maken.
1: Ja.
0: En er is ook muziek, sorry. Trouwens, de Blooskapel, die Zweidörfer. Dat is een muziekvereniging uit Meil en Neerkant. Daarom ook die Zweidörfer. En die bestaan uit 16 muzikanten, waaronder diverse solisten. En het repertoire bestaat uit de Egerlander muziek, karakteristieke muziek uit Tsjechië, Moravië en Oostenrijk. En Deutsche Stimmungsmuziek, dus gewoon wekkerradiomuziek. En diverse soorten dans- en amusementsmuziek die buren ook tot hun repertoire. En zij treden op tussen 2:30 en 4 uur vanmiddag dus in Museum Dorp De Locht in de Meeldense.
1: Ja, en voor de rest hebben we nog Peel Museum in Amerika, de Kansfabriek in Horst en natuurlijk het Museum Oorlog in de Peel in de Meeldense. En ik kreeg net door van iemand dat Esme van Boven, dat is de dochter van de tandtechnieker op de Venrijseweg. En die danst heel veel.
0: Ah,
1: dus vandoor met een DJ. Dus die zal ritmisch zich laten zien.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Was je dat?
0: Dat was hij.
1: Oké, okay, gaan we verder met muziek.
0: Mijn vreugde.
1: Die vetsingen uit Dimselftal. Die berg, der zomer, und du.

Speciaal voor alle wielrenners die zondagmorgen altijd op de fiets springen en dan de ganse morgen toes wegzien. Dan kan ze gewoon zo'n radiootje in die oer doen en dan kan ze toch luisteren onderweg naar Wekker Radio. Iedere zondag van 9 bis 12 op de fiets.

Nou, dat was voor de Shane dan een keer met de tent op vakantie. En de meesten zien misschien al terug nou met de tent. Daarvoor BZN, de Summertime. En die vetsgen uit de Stillertaal haal je nog. En we draaien er nog twee. Gewoon even share, Jodo.

0: Zo, ik schrok bijna de platen af voor. Bonnie M met Hooray, Hooray, It's a Holiday. En voor sommigen dachten, voor sommigen is het voorbij, voor sommigen hebben we lang werk. En sommigen hebben we altijd. Ja, die was je weer. De eerste werd een gewone normale wekkerradio.
1: Ja, en volgende week hebben we weer een drukke wekkerradio met studiogasten.
0: Kregen we twee Lies, hé.
1: Twee Lieskes?
0: Nette Lies en Flats Lies, of zoiets. Flats Lies, geloof ik. Oh. Twee leden van de Golden Liesjes, want die hebben de week erop, hebben die zoveel jaren bestaan. En die komen hier een beetje... Beetje kwatsen.
1: Oh, leuk. Gezellig.
0: Ja, dat hoop ik.
1: Altijd gezellig met de liedjes.
0: Dan zou je nog wat muziek meebrengen, dus.
1: Oh, dat kan nog.
0: Ja. Ik vroeg al welke platen ik moest draaien. Maar ze brachten ook nog mij. We hadden op een cd'tje. Dan moet ik nog kieken wat ik moet laten, maar.
1: Hebben die geen snijlies?
0: Ik weet het niet. Wat ons betreft, luister alsjeblieft gezond. Geniet van het weer wat eraan komt. Gelukkig nimmer dat het koel moet halen. En we zien weer de volgende week zondag weer.
1: Vooruit dan.
0: Jij ook?
1: Ik ook.
0: Oké, okay, Marie ook.
1: Oh, kiezen we eerst volgende week.
0: Oh ja. Oh, je moet hem fietsen.
1: Oh ja.
0: Hoi wa.
1: Hoi wa.
2: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn twee mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. Twee baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Zaterdag en zondag van 12 tot 2. De vrolijke muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2
0: de Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf.

0: bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jurgen Broekruit, bedankt voor het NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 29 seconden het eerste deel van Hans op zondag. Met erin natuurlijk het regionieuws en speelronde nummer 2 van de Eredivisie.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Melvin en de Blue Notes. En Satisfaction Guarantee. En deze dit iets minder goed dan de voorganger, The Love I Love. Van een vele grotere hit werd. Dit kwam niet verder dan een nummer 28 in de daverende 30 van toendertijd van 1974. En zo opende een nieuwe aflevering van Hans op Zondag voor 16 augustus 2026. En 16 augustus, de dag dat bekend wordt dat de Nederlandse industrie maakt een flinke groeispurt door dankzij machinebouw. De Nederlandse industrie heeft in juni een flinke groeispurt doorgemaakt. De fabrieken produceerden 4,6% meer dan diezelfde maand vorig jaar. Vooral de machine-industrie groeide sterk. En dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. De groei is wel wat afgezakt ten opzichte van mei. Toen lag de productie nog 6,8% hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met mei wordt er in juni 1,3% minder geproduceerd. En de machine-industrie is de grote uitschieter. Deze sector maakt machines en apparaten die andere bedrijven kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in fabrieken en productielijnen. De productie lag maar liefst 26,2% hoger dan een jaar eerder. En bij de meeste andere grote industrietakken was juist sprake van krimp. Zo produceerde de chemische industrie 4,5% minder. En de voedingsmiddelenindustrie zo'n 3,8% minder. Ook de productie van elektrische en elektronische apparaten nam af met 5,3%. Bij bedrijven die machines repareerden en installeerden, was de daling met 15,9% het grootst. Ja, dat is wel heel veel. Goed, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Natuurlijk gaan we regelmatig schakelen aan de kant van het pand voor regionieuws. Maar ook gaan we kijken naar speelronde nummer 2 van de Eredivisie. Zometeen gaan we kijken in Den Haag hoe de lunchwedstrijd is afgelopen die om 11:15 begonnen is. In het ADO Den Haag stadion in Den Haag. ADO Den Haag had vanmiddag FC Groningen op bezoek. En ook gaan we naar Enschede. Naar de Goalsfest al daar. Voor de wedstrijd FC Twente tegen PEC Zwolle. En we gaan naar de Kuip in Rotterdam. Voor de wedstrijd Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En in het staartje van Hans op Zondag gaan we natuurlijk nog even naar de Johan Cruijff Arena. Want daar is de wedstrijd Ajax tegen Heerenveen. Maar goed, nu eerst door met de tweede voor het eerste uur. En die is voor Texas Midnight Runners. En Come On Aline. Dus ik zeg, we gaan eraan beginnen.
1: Start the show.

Dieter King, Henk de Knife en de Jets. Wij gaan eens even kijken naar speelronde nummer 2 van de Eredivisie. En de wedstrijd die we nader gaan bekijken is de lunchwedstrijd die om 11:15 is begonnen in het ADO Den Haag stadion in Den Haag. En daar is de wedstrijd ADO Den Haag tegen FC Groningen zojuist afgefloten. Dat betekent dat we een eindstand hebben, maar eerst gaan we eens kijken naar de eerste helft. In de 15e minuut scoorde Van Bergen de 0-1 voor Groningen. Kwartiertje later Willemsen de 0-2 voor Groningen in de 30e minuut. En diep in de verlenging van de eerste helft Van de Werf de 0-3. En dat was de ruststand in Den Haag. ADO Den Haag tegen FC Groningen, ruststand 0-3. In de tweede helft kwam ADO Den Haag nog terug. Vlak na de rust. Eduardo scoorde de 1-3. En in de 81ste minuut maakte Eggens de wedstrijd helemaal af met een 1-4 voor Groningen. En dat is de eindstand geworden in Den Haag. ADO Den Haag tegen FC Groningen 1-4. Zometeen door naar de goalsvesten in Enschede voor de wedstrijd FC Twente tegen PEC Zwolle. En ook naar de Kuip in Rotterdam voor de wedstrijd Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Maar dat zometeen, eerst door met de nummer 1 van Nederland nog steeds. Shakira met Boona Boy en Die Die.

van 2026. Shakira samen met Bruna Boy en Die Die. En ze staan al 12 weken genoteerd in de Nederlandse top 14. En ze staan nog steeds op 1. De Eagles nu. En Peaceful, Easy Feeling.

En is de nieuwe van Lost Frequencies. En Life It All. Wij gaan voor de eerste keer schakelen aan de kant van pand. Voor Regio Nieuws. En daarvoor gaan we naar Zevenum toe. Een automobilist heeft gisteravond in

lantaarnpaal geramd. En dat gebeurde op de Zadelmakerstraat, waarbij de lantaarnpaal uit de grond kwam. De auto liep forse schade op en alle airbags zijn eruit geklapt. Omstanders schoten de automobilisten direct te hulp. En ze hielpen de bestuurster uit de auto en plaatsten haar op een stoel langs de kant. Na controle door het ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis niet nodig. En door festiviteiten van Jumping Serum verderop in het dorp waren veel jongeren getuigen van het eenzijdig ongeval. De gemeente is op de hoogte en gaat de omvergereden lantaarnpaal zo snel mogelijk repareren. Terwijl een berger bezig was de beschadigde auto af te voeren, reed een andere auto over de stoep langs de plek van het ongeval. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties voor de aanwezige hulpverleners. De berger en andere betrokken, de politie sprak de bestuurder hierop aan en heeft hem een procesverbaal gegeven. Goed, tot zover het nieuws uit de Zevenum. Die bekeuring is natuurlijk volledig terecht. Eerst gebeurt er een ongeluk en dan gaat een automobilist de hulpverleners ook nog in gevaar brengen. Ja.

tegen PEC Zwolle in de Goalsvest in Enschede is zojuist gestart. En Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Daar zitten we al in de vierde minuut. En daar hebben we nog steeds de brilstand op het bord. Julian Lennon, de zoon van John Lennon. En Too Late for Goodbyes. En dit is Teddy Swims. En Breaking Up in Reverse.

Huizenaar feliciteren, want hij heeft gisteravond de Drotec Masters Jumping Serum gewonnen. De grote prijs was het einde van een dag vol springwedstrijden en shows op het Raashuisplein in Zevenum. Huizenaar won de prijs en hij rijdt voor de stal Thijssen. In totaal bestond het deelnemersveld uit

Frankrijk, Groot-Brittannië en Portugal mee. Goed, tot zover het nieuws uit Zevenum. Ik weet niet of zij ook paardrijdt, maar ik denk het niet. In China, Spyro hebben we het over. En Greed Exportations.

China, Spyro and Great Expectation. In de Kuip zitten we in de 13e minuut. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Nog steeds de brilstand op het bord 0-0. En ook de Overijsselse Derby heeft nog een 0-0 stand. FC Twente tegen PEC Zwolle. En daar zitten we in de 11e minuut. Henny Vrienden samen met Herman Brood. Een goede combinatie. Als je

ze zijn beide niet meer onder ons. Henny Vrienden en Herman Brood. En Als Je Wint. Emily Ward nu samen met Another. En Silver Lines.

En dat was samen met Emily Warren en Silver Lines. Terug naar eigen land. En dat doen we met Alan Clark. En Back in My World.

Back in My World. En de Overijsselse Derby zitten we in de 21ste minuut. En het staat nog steeds 0-0 in de wedstrijd FC Twente tegen PEC Zwolle. En ook in de Kuip is er niet gescoord. Feyenoord Go Eagles, ook 0-0. Keith Urban nu met Michael McDonald samen.

Michael McDonald samen met Keith Urban. En We Go Back. En inderdaad, We Go Back naar Enschede, naar de Grolsvesten. Want daar is zojuist gescoord door Seurissen in de 21ste minuut. Scoorde hij de 0-1 voor Pek Zwolle. Feyenoord Go Ahead Eagles in de Kuip. Daar zitten we in de 26ste minuut en staat het nog steeds 0-0. De ene laatste voor het NOS nieuws van 3 uur is voor Bruno Mars.

Bruno Mars. En On My Soul. En wij gaan naar Hilversum toe naar de nieuwsdesk. Al daar voor het NOS Nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met Mike Posner. En I Took a Pill in Ibiza. En dit uur gaan we afsluiten met Ed Sheeran. En Overpass.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuurt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien Bouwman, bedankt voor het NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 29 seconden het tweede deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk de tweede speelronde van de Eredivisie en het regionieuws.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Het lijkt nog gisteren dat hij uitkwam, maar hij is inmiddels nog wel 11 jaar oud. Hij stond op het album At Night Alone. En we hebben het over Mike Posner. En I Took a Pill in Ibiza. En natuurlijk kwam hij uiteindelijk op nummer 1 terecht in de Singles Top 100 van 2015. Het nummer is trouwens autobiografisch, want inderdaad, hij was op Ibiza, Mike Posner. Hij belde Avicii op en zei van, zal ik een keer bij jou langskomen als jij op Ibiza bent? En zo gezegd, zo gedaan. Dat was overigens wel een dronken bui. Hij zag Avicii daar draaien in de club en hij was achter het podium. En toen kwam iemand naar hem toe, inderdaad met een handje pillen. Hij zei, wil jij ook een pil? En zo gezegd, zo gedaan. Goed, welkom bij het tweede uur Hans op zondag. Zometeen die mooie plaat voor bij de thee van 3:30. En we gaan zometeen kijken naar de ruststanden. Maar ik zie wel dat zojuist gescoord is in de wedstrijd Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Ziegel heeft de 1-0 gescoord in de 32e minuut. Dus Feyenoord tegen Go Ahead Eagles staat op dit moment 1-0. Gauw door met de tweede voor het tweede uur. En die is voor de heren van U2. En Angel of Harlem.

0: Hilversum 3 bestond nog niet. Nou, het bestaat niet meer. Oh, ja, zo. Gewoon Radio 3 tegenwoordig. Laten we het daar niet over hebben. En wij gaan even naar Weert voor regionieuws. Zaterdagavond is brand uitgebroken op een bedrijventerrein in Weert. Het ging om een schuur bij een woning. De brandweer kreeg rond 10:50 de melding van een brand in een schuur achter een woning in de Kraansmeesterstraat. En dat is een straat op het bedrijventerrein Leuken Noord in Weert. De brandweer kreeg snel het vuur onder controle en zo te zien is het huis gespaard gebleven. Goed, tot zover nieuws uit Weert.
1: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

and Back for Me. In de Kuip zitten ze al in de rust. In de wedstrijd Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. De Overijsselse Derby heeft een minuutje verlenging. FC Twente tegen PEC Zwolle. En daar is dus nog geen rust. Dus zometeen de ruststanden. Nu No Mercy. And When I Die.

maar het glazuur barst bijna van je tanden, zo zoet. When I die, no mercy. Tijd om eens even naar de ruststanden te gaan kijken van de wedstrijden die om 2:30 vanmiddag begonnen zijn in speelronde nummer 2 van de Eredivisie. Jaargang 26 en 27. En we gaan even naar de goalsvesten in Enschede. Ik vertelde het zojuist al, Seurissen in de 21ste minuut de 0-1 scoorde voor PEC Zwolle. Maar in de Overijsselse derby kwam FC Twente toch nog een keer terug in de 38ste minuut en maakten ze de gelijkmaker. En dat is de ruststand geworden in de Overijsselse derby in Enschede in de goalsvesten. FC Twente tegen PEC Zwolle, ruststand 1-1. Eerste keer, nou ja, niet de eerste keer dat we naar de Kuip gingen, maar wel de laatste keer voordat we de ruststanden gingen doen, was het 1-0 in de wedstrijd Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. De Eagles scoorden in de 32e minuut de 1-0. En niet veel later, in de 38e minuut, kwam Ueda nog een keer voor Feyenoord aan bod en hij maakte de 2-0. En dat is de ruststand geworden in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, ruststand 2-0. Goed, tot zover het...

ben een superster. Roxy Dekker. En zometeen die mooie plaat voor bij de thee van 3:30. Maar snel nog eerst George McRae en Rock You Baby.

George McRae. Met die overbekende Rock You Baby. 3:55, dat betekent de hoogste tijd om die mooie plaat voorbij de thee te gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar 78, lees ik hier. Het stond op het album Totally Hot. En dat was natuurlijk een album van Olivia Newton-John. En ze is helaas niet meer onder ons en we missen haar nog elke dag. Het was natuurlijk een fantastische zangeres. Gelukkig hebben we de muziek nog. En de mooie plaat voorbij de thee van deze week is A Little More Love.

Story nummer 5. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Inmiddels is de overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle weer hervat. Ze zitten in de tweede helft in de 48e minuut. En nog steeds de ruststand van 1-1. En ook in de Kuip hebben we nog steeds de ruststand op het bord. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles 2-0. Eagles zitten langer nu. And something good.

Ilse de Lange. And Something Good. En dit zijn de tonen van Harry Styles. And Dance No More.

Styles en Dance No More. Ja, dat zijn zijn woorden, zullen we zeggen. Zometeen gaan we nog een keer kijken naar speelronde nummer 2 van de Eredivisie. My Solution. And it's only just begun. Nou, we zijn dik over de helft.

De Grolsvesten in Enschede, daar is zojuist gescoord door Mayobo. Hij maakt een eigen goal. Dus er staat 2-1 in de wedstrijd FC Twente tegen PEC Zwolle. En Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, daar nog steeds de ruststand van 2-0. Dancing with you, Sophie Alice Baxter.

Alice Baxter samen met Nile Rodgers, die wij nog kennen van She. En Dancing Without You. Wij gaan de nieuwe van Dasha draaien. En die heet Memo.

eerste goal gescoord. Op dit moment staat het Feyenoord tegen Go Ahead Eagles 2-1. Wij gaan zo meteen naar Hilversum, naar de nieuwsdesk al daar, voor het NOS nieuws van 4 uur. Nog twee te gaan dit uur. En één van die twee is deze van Jungle. Someday, somewhere.

tot zover ook het tweede deel van Hans op Zondag. Wij gaan dit uur afsluiten met Gracie Abrams en Look at My Life. Zometeen aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met Sanita en de Toyboy uit 87. Wat mij betreft.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorien Bouwman, bedankt voor het NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 20 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk traditiegetrouw de 2 keuzes van de muziekredactie.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

ik weet niet wie ik moet geloven wat betreft deze plaat. Want haar manager Simon Cole toentertijd claimt dat hij de bedenker is van Toy Boy. Maar Mike Stock van Stock, Aitken & Waterman, waar ze voor de eerste keer toen mee samenwerkte, zegt van nee, wij kwamen gewoon op die titel. Want Sanita had toentertijd een relatie met een veel jongere man, een zogenaamde toyboy. En dat bracht ons tot de titel. Ja, laten we het maar gewoon bij de heren van Stock, Aitken & Waterman houden. Simon Cole, man kan volgens mij af en toe de waarheid een beetje omzeilen. Ja. Goed, welkom bij het derde en laatste uur Hans op zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. De eerste is natuurlijk een 12-inch. De tweede volgt spoedig daarop. Maar laten we nu maar eerst doorgaan met de tweede voor het derde uur.

Lou Reed en Walk on the Wild Side. Zometeen de einduitslagen van de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn in speelronde nummer 2 van de Eredivisie. Te weten Feyenoord tegen Go Ahead Eagles en FC Twente tegen PEC.

de Overijsselse Derby. En ook gaan we zo meteen nog kijken naar het weer. Voor vannacht en morgen. Snow Patrol nu samen met Kylie Minogue. En these alarms.

Snow Patrol samen met Kylie Minogue en These Alarms. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vannacht neemt de bewolking weer toe en in de vroege ochtenduren volgt een buiengebied vanaf zee. De minima liggen rond de 14 à 18 graden. En morgen start regenachtig. In de middag trekt de regen weg en breekt de zon door. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit is Dream Academy. En live in a northern town.

om deze weer eens terug te horen. Dream Academy en Live in the Northern Town. De Overijsselse derby FC Twente tegen PEC Zwolle zit in 2 minuten verlenging en die is nog niet afgelopen. En ook Feyenoord tegen Go Ahead Eagles zit in 4 minuten verlenging. Dus daar wachten we even op voor de einduitslagen. Tussentijd doen we Madonna. En Dan Styria.

We hadden hem nog samen met Sophie Alice Baxter en het einde van de tweede uur. En dit was dus Madonna en Dan Styria. Wij gaan eens even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn in speelronde nummer 2 van de Eredivisie. En we beginnen met de Overijsse derby. FC Twente tegen PEC Zwolle. In de Grolsvesten in Enschede, daar hadden we nog een ruststand van 1-1.

tweede helft is daar wel het een en ander gebeurd, zullen we zeggen. Met name aan de FC Twente kant. En Bayo maakte een eigen goal vlak na rust in de 59e minuut. En toen was het 2-1 voor FC Twente. 10 minuten daarna deed Rots van FC Twente het zelf. Toen was het 3-1 en dat is de eindstand geworden in de Overijsselse derby. FC Twente tegen PEC Zwolle 3-1. Feyenoord ging voortvarend van start in speelronde nummer 2 in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ruststand in de Kuip was 2-0. Maar in de tweede helft kwam Go Ahead Eagles sterk terug. Pengstedt in de 63e minuut de 2-1. Sigurd Darun, die scoorde de 2-2 in de 80e minuut. En dat is de eindstand geworden in de Kuip. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, eindstand 2-2. En dat betekent dat Feyenoord tegen de eerste verliespunt is aangelopen, ja. Bruce Springsteen schreef het en de Pointer Sisters zetten het voor de eerste keer op single. Bruce Springsteen deed later ook, hier is Fire.

Pointer Sisters and Fire. Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1985. Hij kwam niet zo hoog in de Nederlandse top 40 en haalde slechts plaats 27. Maar in de discotheken was het destijds een grote hit. Vandaag in de 12-inch uitvoering, dik 7 minuten genieten. 9.9.

man scoort de ene hit na de andere. Somber. And my body isn't ready. Zometeen gaan we nog naar Amsterdam. Naar de Johan Cruijff Arena voor de wedstrijd Ajax tegen Heerenveen. Na Olivia Dean eerst nog de tweede keuze van de muziekredactie. Maar eerst dus Olivia Dean met Baby Steps.

En dan hebben we het natuurlijk over China Girl. Maar in 83. Voor het album Let's Dance. Zette David Bowie het ook opnieuw op single. Dit keer werd het geproduceerd door Nile Rodgers samen met David Veld. En David vermeldde wel Iggy Pop als een van de songwriters. Dat deed hij dan wel. Ja, ze schreven het ook wel samen. Dat moet ik wel eerlijk erbij vertellen. De tweede keuze van de muziekredactie wil vanmiddag. Die hele mooie van David Bowie. Hier is China Girl.

Olivia Dean en Baby Steps. Tijd geworden voor de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar, kies maar, 77 of 83. Ja. Nou, ik zal het uitleggen. In 77 zette Iggy Pop het voor het eerste keer op...

De voortreffelijke tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. David Bowie en China Girl. Ja, laten we de meester zelf op de hoek maar draaien. Hier is hij zelf nog een keer samen met Bernard Edwards. Now Rogers, daar hebben we het over. Chic en My Forbidden Lover.

typische heerlijke gitaargeluid van Nile Rodgers zit hier natuurlijk in. Chic, samen met Bernard Edwards deed hij dat. En My Forbidden Lover. Ze heeft op dit moment een nieuwe single uit. Ik heb het over Emma Heesters, die heet Hartenbreker. Maar wij doen het nog een keer met een oude, die ze samen opnam met Rolf Sanchez. Hier is Continue.

0: Olaf Sanchez samen met Emma Heesters en Continuo. Even nog snel naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam voor de wedstrijd Ajax tegen Heerenveen. We zitten daar in de 12e minuut en zojuist in de 7e minuut scoorde Klaverboer een eigen goal. Dus dat betekent 1-0 voor Ajax op dit moment. Tijd voor mij om naar jullie te gaan zwaaien. En dat doe ik met Blackbirds en Do You Read Me. Dit was Hans Buren van Omroep Horst aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatie.

0: Diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

Wel en altijd informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
4: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd

0: zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten. Of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: De coolste hits in de avond. Het plezier bruist je speakers uit.
1: Claro que sí.
2: Once I

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met

0: 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalite Horst, alles voor in en om het huis.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene... zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan. En zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt... komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten. Of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig.

0: Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
5: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Jawel, het is ruim 8:04. Welkom bij Omroep Horst aan de Maas. Ook vanavond op deze zondag, de 16e september 2026, wederom live vanuit onze radiostudio in cultureel centrum Het Gasthuis in Horst. Tot 10 uur het informatieve muziekprogramma hier bij deze mooie lokale omroep. En dat programma heet Beat West Coast. En dit. Oh ja, welke aflevering vanavond? Aflevering 1711 in de 38e jaargang. Wat zeg ik? 16 augustus, hè? Is het toch? Ja, voordat de telefoon gaat. Goed. Dat betekent dat we nog geen plaat van de maand hebben. Na het nieuws van 9 uur. Wel, die Rarity plaat. Oh ja, dat zeldzaam stukje muziek, dat doen we ook weer. En verder gewoon weer een heleboel muziek, vooral uit de 60er jaren. Daar gaan we weer.

En dat is ook de titel van het nummer waarmee we openden. The Searchers met He's Got No Love. Prachtig stukje Mercy Beat muziek uit Liverpool. Geschreven ook door twee leden van The Searchers zelf. Namelijk Tony Curtis en Mike Pender. En het nummer komt uit 1965. En vreemd misschien, maar het was bijvoorbeeld in bepaalde landen helemaal geen succes. Maar Engeland en ook Nederland, jawel, daar scoorde de band wel met dit nummer. Van de Searchers naar een bandje dat nog bestaat, maar Barry Windham, zo heet hij, dat is nog de drummer in de band. En de rest is er allemaal later bij gekomen. Maar ja, dat zie je wel meer met 60-jarige bandjes. Ze zijn er gewoon niet allemaal meer. Ik heb het over Herman's Hermits. We gaan luisteren naar een nummer uit 1966 dat hun grootste succes was in Nederland. Het nummer is geschreven door Graham Goldman. Dat succes trouwens, dat kwam in 1964 met die grote hit I'm Into Something Good. Maar goed, het is zondag en dat betekent dat we zullen een glaasje melk nemen. Mag ook wat anders zijn.

De stem van Ellen Price en het nummer The House of... Zeg ik, ja, nee, niet The House of the Rising Sun. The House That Jack Built. Nou, dat was een Engels top 10 succes voor de ex-toetsenist van The Animals. En dan is het 1967. The Animals. Oh ja, ja, ja. Nee, niet House of the Rising Sun deze keer. Maar het prille begin van The Animals. En toen zat Ellen Price nog als toetsenist in de band. De eerste singlehit die de band had, en dan is het april 1964 in Engeland, alleen in Engeland. En dat betekent 2 maanden uitgebracht voor House of the Rising Sun. En dat is dit nummer, The Animals and Baby Let Me Take You Home.

Ja, heel mooi. Smokey Robinson met zijn band The Miracles en het nummer The Tears of a Clown. Dat was terecht een top 1 succes in Amerika voor deze Motown band. In Nederland trouwens ook succesvol. In 1970 was het alweer. Van Amerika terug even naar de buurt van Londen, denk ik zo. Op het eerste nummer was de zang nog van een zekere Clem Curtis. Een black and white band. Ze noemen zich The Foundations. Nou, dat begon allemaal met Baby Now That I Found You. Maar er waren er nog een stel. Build Me Up a Buttercup in the Bad, Bad Old Days. En ook dit nummer, dat komt uit 1968. The Foundations. And Back on My Feet Again.

Ja, sommige fans van Status Quo die denken wel eens van... is dit wel muziek van de Quo? Ja, Status Quo. Maar dan hebben we het over de beginperiode. Psychedelische muziek maakte de band toen nog. Onder andere met dit nummer, Pictures of Magic Man. Geschreven is het nummer door Francis Rossi. En dan is het begin 1968. Londen, oh ja. De Quo komt uit Londen. De volgende band die komt ook uit Londen. En die hadden heel wat hits, vooral ook in de Verenigde Staten. We gaan luisteren naar de Dave Clark 5. Met een nummer uit de Engelse top 10 in dit geval. En dan is het zomer 1965. Dave Clark 5 en Catch Us If You Can.

Jawel, je luisterde naar de Swinging Blue Jeans en het nummer Now I Must Go. Zanger en leadgitarist Ray Ennis, hij schreef dit nummer dat hij opnam, of ze opnamen, in 1963. Ja, je kunt niet altijd Good Golly Miss Molly en Hippy Hippy Shake draaien, hè? Toch? Nou, het volgende stuk muziek, dat vind je ook niet in onze Nederlandse hitlijsten. We noemen het, zeg maar, een soort one-hit wonder band. We gaan luisteren naar een Engelse showband, die heet ook toepasselijk de Royal Showband Waterford. Deze opname komt uit 1965 en dat nummer dat heet de Huckleback.

ja, ruim 8:55 geworden in Beat West Coast and Hits. En ik wil beginnen met een muzikaal rondje Beatles en Rolling Stones. En ik wil beginnen met de Rolling Stones. En daar heb ik een verhaaltje bij. Want dat nummer, dat is namelijk voor Aart en Corrie Mol uit Kampen. Nogmaals, een speciale bedoeling heb ik erbij. Want we gaan luisteren naar een nummer dat gaat over die beroemde autoroute dwars door Amerika. Ja, autoroute. Nou weet je wat? Je moet die route eens een keer met de motor rijden. En ik weet dat die twee daar in Kampen een motor hebben. Dus ik zie het al voor me, gewoon met Corrie achterop, dwars door Amerika. Wat is het, ongeveer een 3.000 of 4.000 kilometer? Maar ja, dat doe je gewoon een paar maanden over en dan ben je weer veilig thuis. En als je het doet, dan kom ik wel een foto maken. Voor jullie allebei, de Rolling Stones en Route 66.

Jawel, de Beatles met The Ballad of John and Yoko. Het is dan zomer 1969. Ja, en via Southampton streken ze een keer neer in het Hilton Hotel in Amsterdam. Ze gingen nog naar Parijs en het had allemaal maar één doel. Ze verkondigden peace, oftewel vrede. Ja, daar kunnen we nog wel wat van gebruiken, denk ik zo. Goed, Beatles en Rolling Stones gehad. We gaan luisteren naar een wat minder bekend nummer van de Schotse zangeres Sandy Shaw. We gaan luisteren namelijk naar de B-kant van de hit Think It All Over. Haar laatste succes uit 1969.

stem van Sandy Shaw. De volgende twee nummers die hebben te maken met Bob Dylan. Songs door anderen op de plaat gezet. En ik wil beginnen met een mooi nummer van Manfred Mann. Ja, een top 10 succes in de Britse charts voor dit nummer. Op single uitgebracht. Maar we vinden het nummer niet terug in onze Nederlandse hitlijsten. Het is inderdaad van Bob Dylan. Manfred Mann and Just Like a Woman.

The Birds and Chimes of Freedom. Een nummer geschreven door Bob Dylan. En het staat ook op hun eerste LP uit 1965, Mr. Tambourine Man. Twee nummers van Nederlandse bodem, nog even voor de klok van 9 uur. Ja, gaan we doen. Wat denk je van deze Hans van Eyck en Peter Tetro compositie? In Amerika mocht het nummer niet gedraaid worden. Waarom? Omdat het iets met drugs te maken zou hebben. She Likes Sweets. De T-set.

0: Beat, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Het klokje wijst 9:03 aan. Welkom terug bij Omroep Horst aan de Maas. Nog tot 10:00 het informatieve muziekprogramma Beat West Coast and Hits. Aflevering 1711 op deze zondag de 16e augustus. En dat alles in de 38e jaargang. En ik heb toch één puntje op de concertagenda staan. Voor de liefhebbers. Het is al vele jaren een begrip. De Vosterfeesten in Bree. Bree ligt vlak over de grens hier bij Weert. Daar is zondag 23 augustus, dus komende zondag, een prachtig muziekprogramma. Het betreft een middag- en avondprogramma. Met onder andere uit Engeland de Sweet. Ja, de Sweet. De Trams. De leden van de Tremolo's. Er speelt nog een Belgische Status Quo Band. Maar het belangrijkste wat ik vond is dat onze Haagse band de Clarks daar speelt. Met niemand minder dan van de Golden Earring, Cesar Zuiderwijk en Rine Scherzen. Kijk maar eens even op de site van Vosterfeesten in Bree. Dan vind je allemaal info. Het hele middag- en avondprogramma kost iets van rond de €40. Kijk maar eens of je er naartoe gaat. Laat het mij eens weten als je het doet trouwens. Ja.

En dan staat het rarityplaatje alweer klaar om gedraaid en gehoord te worden. Dat zeldzaam stukje muziek uit ver, ver vervlogen tijden. Maar weer afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Ik hoop dat het weer hoorbaar is geworden. We gaan luisteren naar een Engelse band. Die noemt zich The Renegades. Nooit van gehoord. En het nummer waarschijnlijk ook niet. Met als titel What About Us?

luisterde naar Mel en Tim en het nummer Backfield in Motion. Een Amerikaans duo. En dat had in 1969 succes. En het was ook hun enigste succes in de Amerikaanse Billboard charts. Van Mel en Tim naar een rhythm and blues legende uit Belfast, Noord-Ierland bedoel ik. Van Morrison, liedzanger van Them in de jaren 60. Maar wij gaan vanavond luisteren naar een prachtig nummer van het album Into the Music, dat hij opnam in 1979 alweer. Van Morrison met Bright Side of the Road.

Je luisterde naar de Nashville Teens en het nummer Tobacco Road. Het is dan zomer 1964 als dit een groot succes is in de Britse charts. Maar je vindt de band niet terug in onze Nederlandse hitlijsten. Er was nog een vervolg met het nummer Google Eye. En toen was dat succes van de Nashville Teens afgelopen. Maar 1969 was het, komen ze terug, maar dan onder een hele andere naam. Namelijk de Arizona Swamp Company. Ja, daar heb ik nog wel eens een keer wat van gedraaid, geloof ik. Nashville Teens gehad. Oh, we gaan luisteren naar een wat minder bekend nummer van de Eagles. Je vindt dit nummer op het album Desperado.

Ja, en dat album dat bracht geen hits voort voor de Eagles. Ja, The Kill Your Sunrise kennen hem natuurlijk allemaal, hè. Maar wie kent dit nummer nog? Wat ook op dat album staat uit 1973. The Eagles. En Outlaw Man.

Vijf minuten voor 9:30 geworden in Beat West Coast and Hits. The Four Seasons and Let's Hang On. Een mooi succes uit 1965 voor deze band uit New Jersey met zanger Frankie Valli, alias Francis Castelluccio. Zo heet hij in werkelijkheid. Van The Four Seasons naar Engeland, terug naar Manchester. We gaan luisteren naar een wat minder bekend nummer van de Hollies. De Hollies, ja. Ik vind het nummer op een LP die heet Stop, Stop, Stop uit 1966. En ook dit nummer is van het trio Clark, Hicks en Nash. The Hollies. And Pay You Back with Interest.

Je luisterde naar The Kinks en het nummer Mr. Pleasant. Ja, een beetje vreemd, deze single release uit 1967, want het was een succes in de bijvoorbeeld Duitse en Nederlandse hitlijsten, maar bijvoorbeeld niet in Amerika of zelfs ook niet in Engeland. Kinks, Mr. Pleasant. We steken weer oceaan over. We komen terecht in Amerika. We gaan luisteren naar een wat minder bekend nummer van Tommy Rowe. Maar hij had er wel succes mee in de Amerikaanse Billboard charts. Het was zelfs een top 10 notering voor hem in 1966. Tommy Rowe en Sweet Pea.

Een van die vergeten bandjes uit de jaren 60, The Casuals. En je luisterde naar het nummer Toy, geschreven door Chris Andrews. Nou, dat nummer was een heel mooi vervolg voor die grote hit Jessamine. Alles komt uit 1968. Van The Casuals naar een minder bekend nummer van de Bee Gees. Maar ja, als je vaker naar dit programma hebt geluisterd, dan herken je het natuurlijk wel. We luisteren naar die hele mooie B-kant van die grote hit Words uit 1968. Ja, Bee Gees. Met Sinking Ships.

En je hoorde Fleetwood Mac toen inderdaad nog met Peter Green. Van Fleetwood Mac naar een heel ander geluid. Wat lichtvoetige muziek maakt een einde aan deze aflevering van Beat West Coast and His. We gaan namelijk luisteren naar de Australische band The Seekers. Ja, de New Seekers, die kwamen later en die vestigden zich in Engeland. Die kwamen eigenlijk ook uit Engeland. Maar we gaan luisteren naar een nummer, dat is wel opvallend, van de Seekers, geschreven door niemand minder dan Paul Simon. Ja, en hij schreef dit nummer. Someday, one day. Tenminste, als het wil gaan, hè, wil ik er even bij zeggen. Even kijken. Doet hij het of doet hij het niet? Daar gaat het nu om. Nou, dat wordt echt een probleem. Dus even kijken of ik daar nog wat iets aan kan veranderen aan dit nummer. Even kijken. Someday, one day, nummertje 4. Nou, dat gaat hem niet worden, mensen. Wat met de cd aan de hand is, mag Joost natuurlijk weten. Geen fout. Nou. Zullen we daar maar mee ophouden? Alleen dan moet ik eventjes snel een andere cd in de plaatsspeler doen. En even kijken of ik dat voor elkaar krijg. Wacht, even dat ding uitzetten. En dan gaan we eens luisteren naar dit nummer. En dan hoop ik dat dat wel goed komt. Ja, ja!

Eurovisie Songfestival liedje Poupée de Cire, Poupée de Son. Ja, dan moet ik even nog een ander nummer ertussendoor draaien. En natuurlijk heb ik wel wat bij me. Vinyl! Gewoon, ik heb nog een mooie verzamel-LP op de draaitafel gelegd. En daarop dit mooie nummer van de Moody Blues. Wat zeg ik? Zelfs het eerste bezoek aan de Britse charts in 1964 voor de Moody Blues. En dat nummer, ja, dat heet Go Now.

Nou, ja, zo gaat het af en toe met die cd's, hè. Ik zal hem nog eens een keer oppoetsen, want normaal gesproken moet je het gewoon doen. Het is een originele cd van de Seekers. Maar goed, ik moest snel eventjes dit nummer in de cd-speler stoppen. Ik bedoel dus, de cd, hè. Frans Gal, Sacre Charlemagne. Ja, een mooi, wat minder bekend nummer van deze Franse zangeres. Beroemd geworden in 1965 met dat

ja. Toch nog goed gekomen. The Seeker Someday, One Day. Oh ja, en dan nog snel even de groeten doen aan Ralf, Ilse, Timo en Finn. Want die rijden op de A73 richting Boxmeer. Komen helemaal uit Spanje. Ja, ja. Nou, ze krijgen dit nog mee. Want ze hoorden dat de cd-speler het niet goed deed. Dus bij deze. Mensen, slaap. Lekker straks, hè. Gewoon lekker in je eigen bedje, hè. Jongens, kom op, hè. En dinsdagmiddag dan vieren we de verjaardag van Finn. Afgesproken? Goed zo. Nog twee nummers te gaan in Beat West Coast and Hits. En eentje ervan is voor Buddy Holly. Every Day.

Ja, en dat is ook het laatste nummer vanavond in Beat West Coast and Hits. Terwijl de familie naar Boxmeer rijdt, zullen we moe zijn van die hele reis. Maak ik een einde aan deze aflevering van Beat West Coast and Hits met Buddy Holly en Everyday. Dan moet ik je wel zeggen met begeleiding van de Pigs en niet met de Crickets deze keer. Goed, hier vanuit de studio wens ik iedereen voor straks een welterusten. Slaap lekker. Mooie week met wat je ook maar gaat ondernemen. En wat mij betreft muzikaal terug zondagavond om 8 uur hier bij Omroep Horst aan de Maas met een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Graag tot dan. Hoi je.

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl. Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Al die mooie gouden ouwe.
2: Nou.
1: Beter als toen wordt het niet.
2: Het is wat.
1: Terug naar de vorige eeuw.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas.

0: Puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
1: Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgen

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van